Loopt de man naar het station. Het is nog vroeg voor 5:30. Heeft een tas in zijn hand. Een puul, een broek en een mes. Een schamel bezit. Maar een kop vol gedachten. Hij praat tegen zichzelf.

maar wat vrije wil. De man begint te dansen. Stationsvloer, ideaal. Het is weliswaar een solo, maar je gaat ook aan de haal. Eerst was hij naar de panels, pakt een broodje voor onderweg.

0: de mannen op station, het is al laat om te doen. Je ziet ook getuigen voordat dat hij gaat doen. En als de tijd stopt, denk snel, ja pa. Want 1, 2, 3 is weg.
1: I want you to stuff it all into that backpack. Now try to walk.